0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snoekerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snoeker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien. Jitsu gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna 600.000 euro. De eindstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Wu begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8 tegen 5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9 darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Disco.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintrace weekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Komma geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een echte kwaliteitsvoetballer. Vooral omdat de jongeling moeiteloos op verschillende plekken in het elftal kan spelen. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie kent Kraaienveld al jaren vanuit de jeugdopleiding. In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. This-

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snookerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snooker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien. Jitsu gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna €600.000. De eindstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Wu begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8 tegen 5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9 darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000

0: vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral in Brabant sta je nu vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 is het druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met afbouwen, daardoor staat het nu extra vast daar. Op de A7 in Noord-Holland heb

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. Via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al best wat lange files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 staat het daar behoorlijk vast vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de A348. Loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uur tijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval, de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut, richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt.

0: ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit.

omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten op onthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven.

0: In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snoekerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snoeker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien. Jitsu gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna 600.000 euro. De eindstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Wu begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Het is nog wel heel druk rond de IJsselbrug. Want er is een extra rijstrook dicht de komende dagen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daardoor heb je nu nog ruim een half uur vertraging daar. Op de N317 loopt het ook vast van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de A348. Daar is het oponthoud 35 minuten. Verder sta je op de A2 in Limburg nog 20 minuten vast van Eindhoven naar de Belgische grens bij Maastricht.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8 tegen 5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissend

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente moet het in de jacht op Europees voetbal definitief doen zonder Lars Unnerstal. Doelman heeft een buikspierblessure opgelopen en die houdt hem de rest van het seizoen aan de kant. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het noodlot sloeg toe in de laatste seconde van de wedstrijd tegen AZ. Na de gelijkmaker bleef de Duitser met veel pijn op het gras liggen. En uit medisch onderzoek blijkt nu dat hij een spier heeft overstrekt. En hierdoor mist hij niet alleen de laatste competitieduels, maar ook dus de eventuele play-offs die daarna nog volgen. Voor FC Twente is dit een flinke streep door de rekening. Unnerstal is dit jaar een van de dragende krachten. Het is bovendien de derde keer op rij dat hij de beslissende fase van het seizoen gaat missen. Eerder gebeurde dat door de geboorte van zijn kind en vorig jaar door aanhoudende fysieke klachten. De clubleiding moet nu terugvallen op de ervaren Premislav Titon. 39-jarige Poolskeeper heeft een aflopend contract dat overigens niet verlengd wordt. Maar hij krijgt nu wel de taak om het seizoen onder de lat af te maken. Titon verving Unnerstal vorig jaar ook al in de slotfase van de competitie. En moet nu dus opnieuw laten zien dat hij er staat als het er echt om gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FIA-president Mohamed Ben Sulayem verwacht dat we Christian Horner weer snel gaan terugzien in de Formule 1. Volgens de voorzitter van de Autosportbond is Horner een bepalend figuur die momenteel gemist wordt in de paddock. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2025 is Horner nog niet verbonden aan een nieuwe werkgever, maar de weg naar een rentree ligt open. Er is een kans om in te stappen bij het team van Alpine, waar een pakket aandelen te koop staat. En Ben Sulayem laat weten dat hij nog regelmatig contact heeft met Horner. En merkt dat de voormalig teambaas vastberaden is om weer aan de slag te gaan. En hij omschrijft Horner als een goed karakter voor de sport en iemand die de sport veel heeft gebracht. Naast de toekomst van Horner maakt de FIA-voorzitter zich ook druk over de machtsverhoudingen op de grid. Er is meer interesse in de aandelen van Alpine, onder andere vanuit Mercedes. En Ben Sulayem ziet liever niet dat fabrikanten of bedrijven eigenaar zijn van meerdere teams tegelijk. Hij vindt dat een onwenselijke situatie die de sport te complex maakt. Hoewel het nu nog is toegestaan, zoals bij de twee teams van Red Bull, geeft de FIA-baas aan dat hij deze dubbele belangen kritisch blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanwege het afbouwen van de wegafzetting. 9 mei is de A12 vanuit Duitsland bij de IJsselbrug weer open. De andere kant op duurt het tot 14 mei. Verder sta je nog 5 minuten in de file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. En dat heeft te maken met controles.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Poels hoopt geschiedenis te schrijven door een etappe te winnen in de Ronde van Italië. Ervaren Limburger wil zich daarmee voegen bij het selecte groepje renners dat in alle drie de grote ronden een ritzege heeft gepakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder was hij al succesvol in de Tour de France en de Vuelta. Naar eigen zeggen zou de cirkel van zijn loopbaan met een overwinning in de Giro echt rond zijn. Poels rijdt dit seizoen voor de ploeg van Bas Tietema, Unibet Rose Rockets. Hoewel Poels is binnengehaald om de jongere renners met zijn ervaring bij te staan, krijgt hij zelf de volledige ruimte om voor zijn eigen kansen te gaan. Hij kijkt ernaar uit om die rol te vervullen, zeker omdat de meeste van zijn ploeggenoten nog nooit een grote ronde hebben gereden. Terwijl de teller voor Poels inmiddels op 25 staat. Het parcours biedt met de vele heuvel- en bergetappes genoeg mogelijkheden, al heeft hij nog geen echt specifieke dag uitgekozen. Volgens Poels hangt veel af van de ruimte die hij krijgt van de klassementsrenners en de vorm van de dag. Hij put daarnaast vertrouwen uit de prestaties van zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen. Successen van de sprinter in het voorjaar geven het hele team een boost. En Poels merkt dat die winnaarsmentaliteit aanstekelijk werkt op de rest van de ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hoewel de koningsklasse van de autosport pas net onderweg is met nieuwe hybride motoren, wordt er achter de schermen al druk gesproken over de volgende stap. Red Bull reageert enthousiast op de plannen om de achtcilinder weer de standaard te maken. Teambaas Laurent Mackie ziet het als een prachtige nieuwe uitdaging voor de sport. Nu de roep om de terugkeer van het klassieke motorgeluid steeds luider wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Via president Mohamed Ben Sulayem zet in op een terugkeer van de achtcilinders na 2030. Om die verandering al een jaar eerder door te voeren is er goedkeuring van de meeste motorfabrikanten nodig. Mercedes heeft laten weten dat het team openstaat voor een wijziging van het motorreglement.

0: vertrouwen in dat zijn team met een 8-cilinder direct competitief zal zijn. Bovendien is er een mooie link met de straatauto's van Ford, waar de V8 nog altijd een prominente rol.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De komende dagen is daar een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland. Op de A12 naar de Duitse grens sta je voor de grens een kwartier in de file. Heeft ook te maken met de controles. Ook grenscontroles op de A7 veroorzaken 10 minuten vertraging van Groningen naar de Duitse grens. Er staat file tussen Oudeschans en de grens.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel veranderingen op komst bij Feyenoord. De club hoopt op korte termijn een nieuwe technische topstructuur te kunnen presenteren. Feyenoord zet vol in op de komst van de Belgische Davy Rigaud als nieuwe technisch directeur. Hoewel de club uit Rotterdam benadrukt dat er nog geen definitief akkoord ligt, wijst alles erop dat de huidige director of voetbal van Club Brugge de topkandidaat is om het sportieve beleid in de Kuip te gaan bepalen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu het vertrek van Dennis de Kloese aanstaande is, wil de clubleiding snel schakelen. Rigaud wordt bij Club Brugge gezien als een sleutelfiguur. Hij begon ooit als jeugdtrainer, klom in de 17 jaar tijd op via functies als teammanager en hoofdscouting. Hoewel hij in België nauw samenwerkt met een sportdirecteur, zou hij bij Feyenoord de volledige sportieve koers zelf kunnen bepalen. Er is naar verluid al gesproken met Rigaud in Zeist, al benadrukt Feyenoord dat er nog helemaal niets definitief is. Een overstap is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Clubleiding in Brugge wil Rigaud liever niet laten gaan. Zeker niet met een cruciale transferperiode voor de boeg. Rigaud zou in Rotterdam wel meer zelfstandigheid krijgen dan in zijn huidige rol. En mocht de aanstelling rondkomen, ja, dan mag hij samen met de beoogd nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn gaan beslissen of Robin van Persie de man is voor de toekomst in Rotterdam-Zuid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. Vanuit Duitsland sta je richting Arnhem een kwartier in de file. Door de werkzaamheden is er deze dagen een extra rijstrook dicht vanuit Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je in de file door controles. En daar ben je nu 10 minuten langer onderweg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Simons is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. Aanvaller van Tottenham Hotspur liep onlangs een zware blessure op, waarbij hij zijn kruisband volledig afscheurde. Hoewel de eerste medische stap nu is gezet, wacht de middenvelder een langdurig revalidatieproces. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat herstel betekent een flinke streep door de rekening van zowel de speler als zijn club. Simons moet de rest van het voetbalseizoen aan de kant blijven en mist daardoor ook het aankomende wereldkampioenschap. En hij heeft al laten weten dat dat nieuws hard is binnengekomen en dat hij het mentaal zwaar

0: Belinda now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is vertraging op de A12. Vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna een half uur vertraging op de A12 bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht, dat duurt nog een paar dagen. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens sta je ook vast voor de grens met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door controles. En op de A16 Belgische grens Breda sta je bij Rijsbergen een kleine 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pierre van Hooijdonk vertrekt als adviseur technische zaken bij NAC Breda. Oudspeler legt zijn taken neer na een onrustige periode, waarin veel te doen was over zijn dubbelrol bij de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kern van de onrust draait om de wintertransfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk. Er ontstonden vragen over een doorverkooppercentage dat nergens meer terug te vinden was in de boeken. Hoewel de clubleiding aangaf niet precies te weten hoe de vork in de steel zat, zorgde de situatie voor flinke irritatie bij de achterban. Supporters lieten hun ongenoegen de afgelopen tijd al duidelijk merken met spandoeken in het stadion. En Van Hooijdonk laat nu weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van de club. Maar hij merkt dat de aanhoudende commotie en het negatieve sentiment rond zijn persoon de club nu in de weg zit. Ondanks de steun die hij nog kreeg van de directie en de raad van commissarissen vindt hij het nu het beste voor NAC om afstand te nemen. Samenwerking tussen de club en de oudspits uit Steenbergen begon in 2022. Hij hielp toen mee om de technische tak weer op te bouwen. Later veranderde zijn officiële titel van commissaris naar adviseur. En dat was mede om belangenverstrengeling met zijn werk als televisieanalist te voorkomen. De club moet nu op zoek naar een nieuwe invulling voor de technische adviesrol.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: FC Twente moet het in de jacht op Europees voetbal definitief doen zonder Lars Unnerstal. Doelman heeft een buikspierblessure opgelopen en die houdt hem de rest van het seizoen aan de kant. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het noodlot sloeg toe in de laatste seconde van de wedstrijd tegen AZ. Na de gelijkmaker bleef de Duitser met veel pijn op het gras liggen. En uit medisch onderzoek blijkt nu dat hij een spier heeft overstrekt. En hierdoor mist hij niet alleen de laatste competitieduels, maar ook dus de eventuele play-offs die daarna nog volgen. Voor FC Twente is dit een flinke streep door de rekening. Unnerstal is dit jaar een van de dragende krachten. Het is bovendien de derde keer op rij dat hij de beslissende fase van het seizoen gaat missen. Eerder gebeurde dat door de geboorte van zijn kind en vorig jaar door aanhoudende fysieke klachten. De clubleiding moet nu terugvallen op de ervaren Premislav Titon. 39-jarige Poolse keeper heeft een aflopend contract dat overigens niet verlengd wordt. Maar hij krijgt nu wel de taak om het seizoen onder de lat af te maken. Titon verving Unnerstal vorig jaar ook al in de slotfase van de competitie. En moet nu dus opnieuw laten zien dat hij er staat als het er echt om gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Zijn deze dagen nog minder rijstroken beschikbaar daardoor die werkzaamheden. Duurt tot 9 mei vanuit Duitsland, dan is de weg helemaal vrij. Naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A16 in het zuiden sta je 10 minuten in de file vanuit België naar Breda bij Rijsbergen. Door een pechgeval zijn ze dat nu aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FIA-president Mohamed Ben Sulayem verwacht dat we Christian Horner weer snel gaan terugzien in de Formule 1. Volgens de voorzitter van de Autosportbond is Horner een bepalend figuur die momenteel gemist wordt in de paddock. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2025 is Horner nog niet verbonden aan een nieuwe werkgever, maar de weg naar een rentree ligt open. Er is een kans om in te stappen bij het team van Alpine, waar een pakket aandelen te koop staat. En Ben Sulayem laat weten dat hij nog regelmatig contact heeft met Horner. En merkt dat de voormalig teambaas vastberaden is om weer aan de slag te gaan. En hij omschrijft Horner als een goed karakter voor de sport en iemand die de sport veel heeft gebracht. Naast de toekomst van Horner maakt de FIA-voorzitter zich ook druk over de machtsverhoudingen op de grid. Er is meer interesse in de aandelen van Alpine, onder andere vanuit Mercedes. En Ben Sulayem ziet liever niet dat fabrikanten of bedrijven eigenaar zijn van meerdere teams tegelijk. Hij vindt dat een onwenselijke situatie die de sport te complex maakt. Hoewel het nu nog is toegestaan, zoals bij de twee teams van Red Bull, geeft de FIA-baas aan dat hij deze dubbele belangen kritisch blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem een half uur extra tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen Hazeldonk en Breda 5 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Poels hoopt geschiedenis te schrijven door een etappe te winnen in de Ronde van Italië. Ervaren Limburger wil zich daarmee voegen bij het selecte groepje renners dat in alle drie de grote ronden een ritzege heeft gepakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder was hij al succesvol in de Tour de France en de Vuelta. Naar eigen zeggen zou de cirkel van zijn loopbaan met een overwinning in de Giro echt rond zijn. Poels rijdt dit seizoen voor de ploeg van Bas Tietema, Unibet Rose Rockets. Hoewel Poels is binnengehaald om de jongere renners met zijn ervaring bij te staan, krijgt hij zelf de volledige ruimte om voor zijn eigen kansen te gaan. Hij kijkt ernaar uit om die rol te vervullen, zeker omdat de meeste van zijn ploeggenoten nog nooit een grote ronde hebben gereden. Terwijl de teller

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A16 Antwerpen-Breda tussen Hazeldonk en Breda. Dat komt door werkzaamheden, of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Made en Waspik. Er staat 4 kilometer, de vertraging loopt daar op. Er is een ongeluk gebeurd, op onthoud is nu 35 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hoewel de koningsklasse van de autosport pas net onderweg is met nieuwe hybride motoren, wordt er achter de schermen al druk gesproken over de volgende stap. Red Bull reageert enthousiast op de plannen om de achtcilinder weer de standaard te maken. Teambaas Laurent Mackie ziet het als een prachtige nieuwe uitdaging voor de sport. Nu de roep om de terugkeer van het klassieke motorgeluid steeds luider wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Via president Mohamed Ben Sulayem zet in op een terugkeer van de achtcilinders na 2030. Om die verandering al een jaar eerder door te voeren, is er goedkeuring van de meeste motorfabrikanten nodig. Mercedes heeft laten weten dat het team openstaat voor een wijziging van het motorreglement. Vanwege de geweldige herinnering die de V8-motoren met zich meebrengen. Ook Red Bull Racing, samen met hun partner Ford, staat erg positief tegenover dit idee. En die positieve houding is opmerkelijk, omdat Ford juist naar de Formule 1 terugkeerde vanwege de focus op elektrisch rijden en duurzaamheid. Teambaas Laurent Mackie noemt de overstap naar de V8 een prachtige nieuwe uitdaging. Volgens hem is de huidige krachtbron, die voor de helft op elektriciteit draait, nog niet bij iedereen geliefd. Mackie legt uit dat Red Bull nu al veel vooruitgang boekt, terwijl ze hun eigen motorafdeling vanaf nul hebben moeten opbouwen. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat zijn team met een achtcilinder direct competitief zal zijn. Bovendien is er een mooie link met de straat auto's van Ford, waar de V8 nog altijd een prominente rol.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Andere kant op ben je 10 minuten langer onderweg. A16 vanuit Antwerpen naar Breda bij Breda. 10 minuten vertraging. We zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. 40 minuten vertraging door een ongeluk. En de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Huissen en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging door de weg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel verandering op komst bij Feyenoord. De club hoopt op korte termijn een nieuwe technische topstructuur te kunnen presenteren. Feyenoord zet vol in op de komst van de Belgische Davy Rigaud als nieuwe technisch directeur. Hoewel de club uit Rotterdam benadrukt dat er nog geen definitief akkoord ligt, wijst alles erop dat de huidige director of voetbal van Club Brugge de topkandidaat is om het sportieve beleid in de Kuip te gaan bepalen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu het vertrek van Dennis de Kloese aanstaande is, wil de clubleiding snel schakelen. Rigaud wordt bij Club Brugge gezien als een sleutelfiguur. Hij begon er ooit als jeugdtrainer, klom in de 17 jaar tijd op via functies als teammanager en hoofdscouting. Hoewel hij in België nauw samenwerkt met een sportdirecteur, zou hij bij Feyenoord de volledige sportieve koers zelf kunnen bepalen. Er is naar verluid al gesproken met Rigaud in Zeist, al benadrukt Feyenoord dat er nog helemaal niets definitief is. Een overstap is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Clubleiding in Brugge wil Rigaud liever niet laten gaan. Zeker niet met een cruciale transferperiode voor de boeg. Rigaud zou in Rotterdam wel meer zelfstandigheid krijgen dan in zijn huidige rol. En mocht de aanstelling rondkomen, ja, dan mag hij samen met de beoogd nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn gaan beslissen of Robin van Persie de man is voor de toekomst in Rotterdam-Zuid.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Simons is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. Aanvaller van Tottenham Hotspur liep onlangs een zware blessure op, waarbij hij zijn kruisband volledig afscheurde. Hoewel de eerste medische stap nu is gezet, wacht de middenvelder een langdurig revalidatieproces. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat herstel betekent een flinke streep door de rekening van zowel de speler als zijn club. Simons moet de rest van het voetbalseizoen aan de kant blijven en mist daardoor ook het aankomende wereldkampioenschap. En hij heeft al laten weten dat dat nieuws hard is binnengekomen. En dat hij het mentaal zwaar heeft met het missen van het eindtoernooi. Maar hij blijft strijdbaar na de operatie. En dat is nu, richt hij zijn vizier volledig op zijn herstel en de weg terug naar het veld. Tottenham heeft ook publiekelijk steun betuigd en wenst hem een voorspoedig herstel toe. Voor de club komt de afwezigheid van Simons op een kritiek moment, want Tottenham vecht tegen degradatie uit de Premier League. De club staat op dit moment net boven de degradatiestreep, maar zal de handhaving dus zonder de creativiteit van de Nederlandse middenvelder moeten zien waar te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 330 kilometer file. De meeste staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A9 naar Alkmaar loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Tussen Batuverdorp en de Wijkertunnel staat 15 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is een half uur. De A12 naar Duitsland tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pierre van Hooijdonk vertrekt als adviseur technische zaken bij NAC Breda. De oudspeler legt zijn taken neer na een onrustige periode, waarin veel te doen was over zijn dubbelrol bij de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kern van de onrust draait om de wintertransfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk. Er ontstonden vragen over een doorverkooppercentage dat nergens meer terug te vinden was in de boeken. Hoewel de clubleiding aangaf niet precies te weten hoe de vork in de steel zat, zorgde de situatie voor flinke irritatie bij de achterban. Supporters lieten hun ongenoegen de afgelopen tijd al duidelijk merken met spandoeken in het stadion. En Van Hooijdonk laat nu weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van de club. Maar hij merkt dat de aanhoudende commotie en het negatieve sentiment rond zijn persoon de club nu in de weg zit. Ondanks de steun die hij nog kreeg van de directie en de raad van commissarissen vindt hij het nu het beste voor NAC om afstand te nemen. Samenwerking tussen de club en de oudspits uit Steenbergen begon in 2022. Hij hielp toen mee om de technische tak weer op te bouwen. Later veranderde zijn officiële titel van commissaris naar adviseur en dat was mede om belangenverstrengeling met zijn werk als televisieanalist te voorkomen. De club moet nu op zoek naar een nieuwe invulling voor de technische adviesrol.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging. Zoemoergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente moet het in de jacht op Europees voetbal definitief doen zonder Lars Unnerstal. Doelman heeft een buikspierblessure opgelopen en die houdt hem de rest van het seizoen aan de kant. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het noodlot sloeg toe in de laatste seconde van de wedstrijd tegen AZ. Na de gelijkmaker bleef de Duitser met veel pijn op het gras liggen. En uit medisch onderzoek blijkt nu dat hij een spier heeft overstrekt. En hierdoor mist hij niet alleen de laatste competitieduels, maar ook dus de eventuele play-offs die daarna nog volgen. Voor FC Twente is dit een flinke streep door de rekening. Unnerstal is dit jaar een van de dragende krachten. Het is bovendien de derde keer op rij dat hij de beslissende fase van het seizoen gaat missen. Eerder gebeurde dat door de geboorte van zijn kind en vorig jaar door aanhoudende fysieke klachten. De clubleiding moet nu terugvallen op de ervaren Premislav Titon. 39-jarige Poolskeeper heeft een aflopend contract dat overigens niet verlengd wordt. Maar hij krijgt nu wel de taak om het seizoen onder de lat af te maken. Titon verving Unnerstal vorig jaar ook al in de slotfase van de competitie. En moet nu dus opnieuw laten zien dat hij er staat als het er echt om gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FIA-president Mohamed Ben Sulayem verwacht dat we Christian Horner weer snel gaan terugzien in de Formule 1. Volgens de voorzitter van de Autosportbond is Horner een bepalend figuur die momenteel gemist wordt in de paddock. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2025 is Horner nog niet verbonden aan een nieuwe werkgever, maar de weg naar een rentree ligt open. Er is een kans om in te stappen bij het team van Alpine, waar een pakket aandelen te koop staat. En Ben Sulayem laat weten dat hij nog regelmatig contact heeft met Horner. En merkt dat de voormalig teambaas vastberaden is om weer aan de slag te gaan. En hij omschrijft Horner als een goed karakter voor de sport en iemand die de sport veel heeft gebracht. Naast de toekomst van Horner maakt de FIA-voorzitter zich ook druk over de machtsverhoudingen op de grid. Er is meer interesse in de aandelen van Alpine, onder andere vanuit Mercedes. En Ben Sulayem ziet liever niet dat fabrikanten of bedrijven eigenaar zijn van meerdere teams tegelijk. Hij vindt dat een onwenselijke situatie die de sport te complex maakt. Hoewel het nu nog is toegestaan, zoals bij de twee teams van Red Bull, geeft de FIA-baas aan dat hij deze dubbele belangen kritisch blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files worden korter. Alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Wessem. Door opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en Knoopend Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 van de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem. Op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredom en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Poels hoopt geschiedenis te schrijven door een etappe te winnen in de Ronde van Italië. Ervaren Limburger wil zich daarmee voegen bij het selecte groepje renners dat in alle drie de grote ronden een ritzege heeft gepakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder was hij al succesvol in de Tour de France en de Vuelta. Naar eigen zeggen zou de cirkel van zijn loopbaan met een overwinning in de Giro echt rond zijn. Poels rijdt dit seizoen voor de ploeg van Bas Tietema, Unibet Rose Rockets. Hoewel Poels is binnengehaald om de jongere renners met zijn ervaring bij te staan, krijgt hij zelf de volledige ruimte om voor zijn eigen kansen te gaan. Hij kijkt ernaar uit om die rol te vervullen, zeker omdat de meeste van zijn ploeggenoten nog nooit een grote ronde hebben gereden. Terwijl de teller voor Poels inmiddels op 25 staat. Het parcours biedt met de vele heuvel- en bergetappes genoeg mogelijkheden, al heeft hij nog geen echt specifieke dag uitgekozen. Volgens Poels hangt veel af van de ruimte die hij krijgt van de klassementsrenners en de vorm van de dag. Hij putt daarnaast vertrouwen uit de prestaties van zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen. Successen van de sprinter in het voorjaar geven het hele team een boost. En Poels merkt dat die winnaarsmentaliteit aanstekelijk werkt op de rest van de ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook ook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval. Maar de weg is hier weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hoewel de koningsklasse van de autosport pas net onderweg is met nieuwe hybride motoren, wordt er achter de schermen al druk gesproken over de volgende stap. Red Bull reageert enthousiast op de plannen om de achtcilinder weer de standaard te maken. Teambaas Laurent Mackie ziet het als een prachtige nieuwe uitdaging voor de sport, nu de roep om de terugkeer van het klassieke motorgeluid steeds luider wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Via president Mohamed Ben Sulayem zet in op een terugkeer van de achtcilinders na 2030. Om die verandering al een jaar eerder door te voeren, is er goedkeuring van de meeste motorfabrikanten nodig. Mercedes heeft laten weten dat het team openstaat voor een wijziging van het motorreglement, vanwege de geweldige herinnering die de V8-motoren met zich meebrengen. Ook Red Bull Racing, samen met hun partner Ford, staat erg positief tegenover dit idee. En die positieve houding is opmerkelijk, omdat Ford juist naar de Formule 1 terugkeerde vanwege de focus op elektrisch rijden en duurzaamheid. Teambaas Laurent Mackie noemt de overstap naar de V8 een prachtige nieuwe uitdaging. Volgens hem is de huidige krachtbron, die voor de helft op elektriciteit draait, nog niet bij iedereen geliefd. Mackie legt uit dat Red Bull nu al veel vooruitgang boekt, terwijl ze hun eigen motorafdeling vanaf nul hebben moeten opbouwen. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat zijn team met een 8-cilinder direct competitief zal zijn. Bovendien is er een mooie link met de straat auto's van Ford, waar de V8 nog altijd een prominente rol.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Way.
1: Grumpy Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel veranderingen op komst bij Feyenoord. De club hoopt op korte termijn een nieuwe technische topstructuur te kunnen presenteren. Feyenoord zet vol in op de komst van de Belgische Davy Rigaud als nieuwe technisch directeur. Hoewel de club uit Rotterdam benadrukt dat er nog geen definitief akkoord ligt, wijst alles erop dat de huidige director of voetbal van Club Brugge de topkandidaat is om het sportieve beleid in de Kuip te gaan bepalen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu het vertrek van Dennis de Kloeze aanstaande is, wil de clubleiding snel schakelen. Rigaud wordt bij Club Brugge gezien als een sleutelfiguur. Hij begon ooit als jeugdtrainer, klom in de 17 jaar tijd op via functies als teammanager en hoofdscouting. Hoewel hij in België nauw samenwerkt met een sportdirecteur, zou hij bij Feyenoord de volledige sportieve koers zelf kunnen bepalen. Er is naar verluid al gesproken met Rigaud in Zeist, al benadrukt Feyenoord dat er nog helemaal niets definitief is. Een overstap is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Clubleiding in Brugge wil Rigaud liever niet laten gaan. Zeker niet met een cruciale transferperiode voor de boeg. Rigaud zou in Rotterdam wel meer zelfstandigheid krijgen dan in zijn huidige rol. En mocht de aanstelling rondkomen, ja, dan mag hij samen met de beoogd nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn gaan beslissen of Robin van Persie de man is voor de toekomst in Rotterdam-Zuid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Xavi Simons is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. Aanvaller van Tottenham Hotspur liep onlangs een zware blessure op, waarbij hij zijn kruisband volledig afscheurde. Hoewel de eerste medische stap nu is gezet, wacht de middenvelder een langdurig revalidatieproces. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat herstel betekent een flinke streep door de rekening van zowel de speler als zijn club. Simons moet de rest van het voetbalseizoen aan de kant blijven en mist daardoor ook het aankomende wereldkampioenschap. En hij heeft al laten weten dat dat nieuws hard is binnengekomen en dat hij het mentaal zwaar heeft met het missen van het eindtoernooi. Maar hij blijft strijdbaar na de operatie en dat is nu, richt hij zijn vizier volledig op zijn herstel en de weg terug naar het veld. Tottenham heeft ook publiekelijk steun betuigd en wenst hem een voorspoedig herstel toe. Voor de club komt de afwezigheid van Simons op een kritiek moment, want Tottenham vecht tegen degradatie uit de Premier League. De club staat op dit moment net boven de degradatiestreep, maar zal de handhaving dus zonder de creativiteit van de Nederlandse middenvelder moeten zien waar te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Hazeldonk en Breda heb je 10 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een spoedreparatie. Spoedreparatie is nodig na een ongeluk eerder vandaag. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is de weg dicht tussen knooppunt Galder en Breda. Ze zijn daar bezig met herstelwerk na een ongeluk vanmiddag. En de weg blijft dicht tot middernacht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.